Wees gegroet luistergenote en hartelijk welkom bij Loof die Heere, ons program van mooie en geliefde kerk en geestelike muziek. En mag vandagse muziek weer vir jou vreugde, vrede en sommer net nieuwe moed bring. Die openingsnit is sommer een vrolijke een deur een massakoor en orkest van die Kaap. Hulle sing die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer.

Dit was Vol Vreugde sing die Engelskaar en dis Rudy Knights wat het gesing het. Ek het al voorheen vertel van die mooie muziek van die Elia Oratorium van Mendelssohn en ek speel vandag die dele Lift Thine Eyes en He Watching Over Israel Slumbers Not. Hierdie twee dele is gebaseer op Psalm 121 en Psalm 138.

Lift thine eyes en He watching over Israel slumbers nod uit Mendelssohn's oratorium Elia. Het is uitgevoerd door die Atlanta Symphony Orkest en koor met dirigent Robert Shaw. Wanneer ik zoek naar mooie instrumentale aanbiedings van bekende liederen, ga ik dikwijls naar die repertoire van die Eden Symphony Orkest. Hier speelt die orkest Give Me Oil in My Lamp.

Dit was die Eden Sinfonieorkest van Engeland wat die bekende lied Give Me All in My Lamp gespeel het. Hierdie volgende een ken ons nou al vir 55 jaar. Dis Loof die Here se kenwysie. Die slotdeel uit die Bach-kantate gemerk BWV 129. Die sangdeel is in Duits en dis 'n vreugdevolle lofprysing aan God met die kernboodskap dat alle eer aan God behoort, nou en vir ewig.

Een plek, awesome in my nek. Dit het my bygeblek. Alles is als voorbij. Ik krijg nie geslaap, nie ek

bij die kensterfeest. Bafwetu, bafwetu, mijn broers en Soweto, is jullie alright?

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Forrie en die skrifgedeeltes Genesis 12 vers 1 tot 4, Matteus 17 vers 1 tot 8 en daarna Romeine 4 vers 1 tot 5 en vers 13 tot 17. 2 minute voor 7 en Lise Beekman neem ons nou tot by die 7 uur nuus.

Dit bly maar een geliefde lied, orkest, koor, solo, viool, samensang, duet, maak nie saak hoe dit uitgevoer word nie. Dit was How Great Thou Art en dis aangebied deur die Londense Philharmoniese Koor, die Baptiste Amen Koor en die Londense Nationale Philharmoniese Orkest. Ewe bekend is die volgende lied, O God, Our Help in Ages Past, van Isaac Watts en hier sing Tennessee in die voor dit saam met die koor.

So is het nog een zondagmiddag wat sy opwachting maak en tyd vir nog een aflevering van die eie keuse. Baie welkom van my kant af Willem Pelser, ons hou mekaar geselskap op een zondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur en die herhaling is op een woensdagochtend van 1 tot 2 in ons deernag skedule. Baie dankie vir allemaal wat die versoeke so getrou instuur, dit maak hierdie program moontlik. Jy is baie welkom om joune ook in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Ons begin met julle versoek, Doep en Marie Du Plessis van Boshoff. Hier is die wals wat kom uit Tchaikovsky se Netekraker Ballet Suite.

Amigos para siempre, Sarah Brightman en José Carreras. Gert Reders in Kreersdorp, goeiemiddag, man wat altyd julle lys vol interessante versoeke stuur en hierdie is geen uitsondering nie. Ons gaan luister na iets uit Georg Friedrich Händel se Utrecht Jubilate, wat vir die eerste keer in die vroeë 1700s gehoor is. Glory be to the Father.

Wessel van Wyk met Liefdestroom nommer 3 deur Frans Liszt. Rina Smit van Kimberley, hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Saam met jou gaan ons luister na Ivan Rebrov met Aandklokke. Jy nooi vir Tannie Bia in Kimberley, dan ook jou pa Sampie, om hierdie een saam met jou te geniet.

Weer alleen, we'll meet again. Ja, ons sal sommer een van die dae weer saamkuier, maar ek laat jou vir nou eers met die versoek deur Elsie Botha in Ermelo. En nog iemand wat hiervoor vra is Esta Terblanche van Lamontagne. Jy wil hê dat jou ouers Kobus en Marina Oberholzer en dan ook julle buurman Cornie Visagi moet saamluister na Ode aan die Vreugde. Wat kom uit Beethoven se symfonie nommer 9 in D mineur.

Wat 'n lieflike lied, die Albertonse mannekoor pryslied uit die Noordweste. Dis die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Don Moen is volgende op ons lysie, net daarna Chris Tomlin. Dis eers Don Moen met Our Father en dan Chris Tomlin met Hallelujah to the Living King. Maar eers Our Father.

Chris Tomlin, hallelujah to the living king. Ons het ook geluister na Don Mouwen met Our Father. Onthou vir terugvoer vir navraag, kan jy met my kontak maak. Stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ons laaste twee liedere, geniet dit so die eerste deel van ons program. Die eerste in Hide Me Now, ook bekend as Still, en het daarna weer op die plaaslike front. Hou aan met glo. Pragtige lied deur Dewald Gous en Janie Moelman. Hou aan met glo.

Shirley Bassey, haar weergawe van Climb Every Mountain, wat kom uit The Sound of Music, ook geluister na Cat Stevens, and Morning Has Broken. Dis amper tyd dat ons aansluit by ons verslaggevers, wat vir ons sake dophou op die verskillende bane en velde van die wêreld, maar ons sluit eers hierdie uur se musiek af met hierdie een van The Seekers.

That was Giuseppe Di Stefano met O Tu che in seno agli angeli, uieva't in i bosom van i engelers, uit La Forza del Destino van Verdi. Ons luister volgende na een minder bekende opera, Il Degonda nel Carcere van Balf. Ons luister na Sventurata Il Degonda, Chiuso nell'armi e splendido. Ongelukkige Il Degonda, moet nie bekommer nie, ek hou jou stijf vast in my arms. Dit word gesing deur 'n wonderlike sopraan, Huguette Tourangeau, saam met die Orkest de la Suisse Romande, onder leiding van Richard Bonning.

Dit was Carita Matilla met die recitatief abscheulicher wo eilst du hin, gevolgd door die aria Kom Hoffnung uit Fidelio van Beethoven. Die orkest, die Staatskapelle Dresden, onder leiding van Colin Davis. Ons luister volgende na Ettore Bastianini met Questa la Pace uit Don Carlo van Verdi. Dit beteken smachting na vrede.

Dit was daar die groot bariton van weleer, Ettore Bastianini, met Queste la Pace, Smachting na Vrede, uit Don Carlo van Verdi. Nou ja, ek gaan seker weer briewe kry wat sê ek speel heeltemal te veel Verdi vanaand, maar kom ons luister uit die troubadour van Verdi, die duet Soli or Siamo, Nou is ons alleen, gesing deur Agnes Balza en José Carreras, saam met die Londense Symfonieorkes, onder leiding van Placido Domingo.

0: Non.
1: Dit was die duet Sole or Siamo, nou is ons alleen, uit die troubadour van Verdi, gesing deur Agnes Balza en José Carreras, onder leiding van Placido Domingo en die Londense Symfonieorkest. Ons sluit vanaf die eerste gedeelte af met de baie bekende De Me Volente Spiriti, die tweede bedryf van La Traviata van Verdi. Ja, nog Verdi. Gesing deur Nicola Jeda, saam met die Koninklike Filharmoniese Orkest, onder leiding van Aldo Ceccato.

Dit was die overture uit Der Freischütz van Weber, uitgevoerd door die Weense Staatsopera Orkest onder leiding van Herbert von Karajan. Ons luister volgende na 'n uittreksel uit Debussy, sy enigste opera, Pelléas et Mélisande. Ons luister na Mes longs cheveux descendants, My lang hare word afgesny. Dit word gesing deur François Leroux en Maria Ewing, saam met die Weense Filharmoniese Orkest, onder leiding van Claudio Abbado.

Petrus di tenor Giorgio Lamberti met Giorno di pianto di fier dolore, dag van trane van erge pijn, uit I Vespri Siciliani van Verdi. Ons luister nou weer na Verdi, hierdie keer uit die mag van die noodlot, die derde bedrijf, Solenne in Questora, plechtig in die uur, prachtige duet vir bariton en tenor. Die sangers Cheryl Mullins en Placido Domingo, die orkest die Londense Symfonieorkest, onder leiding van Anton Guadagno.

Een van my gunsteling duette vir bariton en tenor, Solenne en Questora, plegtig in die uur uit die mag van die noodlot van Verdi. Die sangers, Cheryl Mullins en Placido Domingo, saam met die Londense Symfonieorkes, onder leiding van Anton Guadagno. Nou gaan ons weer na een van die opera rara, die minder bekende operas luister, Matilde di Chabran van Rossini. Dit kom met die eerste bedryf, Questa e la Dea, che aria. Dit is die godin. Die sang

Dit was Questa e la Dea che Aria uit Rossini se minder bekende opera Matilde di Chabran, gesing deur Annick Massie, Carlo Lepore, Chiara Chialli en Marco Vincio, saam met die Sinfonieorkes van Galicia onder leiding van Riccardo Frizza. Nou gaan ons 'n bietjie Mozart luister, die Toverfluit uit die tweede bedryf, Ach, ich fühl's, Ach, ek voel dit, Pamina se aria. Dit word gesing deur Regula Mühlemann, saam met die Kamerorkes van Basel, onder leiding van Umberto Benedetti Michelangeli.

Die perfekte stem van Mozart, nie waar nie. Regula Mühlemann met Ach, ich fühl's, Pamina se aria uit die toverfluit van Mozart. Die orkes, die kamerorkes van Basel, onder leiding van Umberto Benedetti Michelangeli. Ons luister nou weer na Mozart, hierdie keer na La Clemenza di Tito. Ons luister na Non più di fiori, nie meer as blomme nie, gesing deur Joyce Di Donato, saam met die orkes van die Nationale Opera van Lyon, onder leiding van Kazushi Ono.

interessant nie waar nie, die prelude en aria Annina uit La Traviata van Verdi. Baie interessante verwerking hiervan deur Theodor Corensis en sy Music Aeterna groep. Nou ja, ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met iets uit Nicolai se opera, die Lustigen Weiber von Windsor, O süßer Mond, die Maankoor. En van my, Charles van Heiningen, tot ziens, tot volgende week.

Is Elvis Presley met Always On My Mind, neem ons aan 23 minute oor 11. Marvin Gaye volgende, daarna het ons weer nog prachtige muziek, waarna jy kan uitsien.

Charles Zanzibar en Julio Iglesias hier op Paris, wat ons neem na precies 11:30. Ronan Keaton, volgende, She Believes in Me. De plat is direct daarna.

0: Gary Paquette in the Union Gap met Jungle.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Cat Stevens, Wild World, Anna Nikos en Corina met You Are the Reason. Simply Red, ook op pads.

Dis Cat Stevens met Wild World op Aries. Hier Nikos en Corina, volgende You Are The Reason. Daarna Simply Red met Holding Back The Years. Ons gaan vanavond uitspeel met Ave Maria deur koor en orkes. Van my verloots, tot ziens.

0: Hi.
1: Okay. Kom maar, hè. Zo. Jij hebt gevraagd voor jullie meeting. So, wat wil je bespreken?
0: Daar is goed in die contracten wat ik niet verstaan nie.
1: Ek is jammer, Delia, maar daar is niet veel om te verstaan nie. Daar is producten, kos vir die kinders aangekoop en daar moet voor betaal word.
0: Maar jy het laat klink asof jou nie winsgevende maatskappy daarvoor gaan betaal.
1: Ons het gehelp waar ons kon.
0: Party van die pryse is belaglik.
1: Ag, jy moes beter gekyk.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin vanaand se program met die dame van Skotland.

Dit was Isla Grant met haar 2005 lied When the Day is Gone. Jy is seker nou gereed vir jou weeklikse country muziek bederf. Kom ons luister nou na Dobie Gray, gevolg deur Glen Campbell.

Dit was Glen Campbell met sy 1970 treffer It's Only Make Believe. Hy het die snit in 1967 opgeneem en voor hom was dit Dobie Gray met Drift Away. Hier is Porter Wagner as ook Bobby Angel.

Dit was ons eie Bobby Angel met Green Eyed Angel en voor hem was het Porro Wagner met Ballad of Love. Volgende speel ek vir jou snit van Billy Joe Armstrong en Norah Jones, gevolg deur Ray Charles.

0: Dit was Sergeant Barry Sadler, Ballad of the Green Beret, en voor hom was dit Judy Boucher met haar verwerking van Some Broken Hearts Never Mend.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Jennifer Samudio met haar verwerking van Mississippi en voor haar was dit Gerrit De Jager en Daniel Wesley Africa met Dear Beyoncé. Kom ons luister nou na die Campbells met hulle nuwe verwerking van Friends in Low Places.